En lekker een daar van Jan Matthys, Stofskop. Voor dit, The Graces, the Time That Waits For No One. En ons het die uur begin met The Foundations, Build Me Up, Buttercup. Ja, gaan vir jou klank uitspeel, jy die 70s nou van Olivia Newton-John en John Travolta's Summer Nights. Jy ken hom, sing saam.

groot stem van Jennifer Rush, Heart Over Mind. Ons gaan dadelik aangaan met jou keuse, volgende ons eie genre euforie met Adam.

Mooi klanke van Jean Rivery met Adam. Nou ja, dis 13 minute oor 3 hier by Bosveld Stereo en ons het nog mooi musiek vir jou versoekprogram. Hierdie een het jy ook versoek van Dana Winner, One Moment in Time.

0: Daai was beautiful self met perfect 10. Wanneer laas het daai snit gehoor? Goeie. Hoop jy het geniet. Volgende het ek vir jou Zansi Afrika en Hilde Pre. Hierdie is ons huis. Maar eers spit jou ore, luister mooi en stuur in.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Hier waar ons blijft.

Hoe mooi is daai net nie, Sonja Herrlse, ek glo die son sal weer skyn. Prachtige snedaai. Ons gaan dadelijk aangaan met Stick Figure, Angels Above Me. Onthou, dis jou muziek, jou klanke die uur.

0: Die ongelooflike mooi stem van Cam, My Mistake, voor dit Kraftwerk se The Model. Ja, ons het volgende klanke van die 60s, Petula Clark, You're the One, dan Teens Jordaan, voor hom voor die storm, en dan een wat ek dink jy gaan geniet van Apple. Maar vir eers...
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Petula Clark, you're the one. Teens Jordaan voor die storm en appel met foute. Hoop nie jy maak te veel foute die naweek nie, maar solank jy dit geniet. Hier is nog twee snitte voordat ek gaan groet. Dis Elvis Presley, Good Luck Charm en Jane Leoni Meise, Dors.

0: my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
1: Hey, Rikkie,

Vir my nog 'n baie mooi stukkie gospelmusiek daai van Will Dempsey. Beat Me There. Paar drankie oorloosie by 8 minute oor 5 van my, Willem Engelbrecht. Goeiemôre aan almal op hierdie Saterdagmôre. Nou nie dramatiese belangrike gebeurtenis nie, maar dit is die eerste naweek van September van 2026. Wat nie vanmôre aangebreek het nie, het al gistermiddag aangebreek. Naweek begin hier so by 5 uur op 'n Vrydagmiddag nie waar nie. En ek hoop dat jou naweek baie aangenaam gaan wees. Groot rugby vandag. Gistermiddag se sportbulletin het aangedui dat daar in die omgewing van 90.000 mense vandag daar by die rugby gaan wees. 90.000. Nou werk my kop 'n ander punt uit. Sê nou maar daar is 2 mense per motor wat daar aankom. Nou as daar 90.000 is, dan is daar 45.000 motors. 45.000 karre wat ergens moet parkeer, wat ergens moet stop en stilhou en dan moet hulle nou stap na die veld toe. En dan nou daar aankom met kaartjies en al en jou sitplek gaan soek tussen 95 of 90.000 of hoeveel dit ook al mag wees, mense wat die rugby gaan kyk vandag. Dan maar baie. Kom ons begin met die muziek. Net voor ons by die muziek, kom ons eerste weervoorspelling is oor so 20 minute van nou af, dan is dit 5:30, dan is daar 'n herhaling daarvan, 'n uur later by 6:30. Ons eerste nuusbulletin is om 7 uur vanmôre. Dan gaan ons hier kort na 7 oorskakel daarna Rudy van Deventer en André Esterhuyse, waar hulle bevind daar in Kreeusdorp nie, gaan nou vir jou sê, in Rustenburg. Hulle is in Rustenburg vanoggend, groot gebeurtenis daar, ons gaan later meer daaroor uitvind. En dan die 8 uur nuus, net na die 8 uur nuus, ons verjaardagboodskapprogram. As jy weet van iemand wat verjaar, stuur daai verjaardagboodskap aan 064-115-2281. Kom ons keer nou eerst terug na die muziek. Pussycat is eerst aan die beurt, daai baie mooi It's the Same Old Song. Afrikaanse muziek van PC Vermaak, Joey Scarberry, daar is Jackie Lou. En ook uit die 60's het Manfred Manze, want hy Manfred Manze, Mighty Koen, waarna ons gaan luister. Irene van Pussycat, baie welkom aan allemaal op hierdie Saterdagmorgen hier by Bosveld Stereo.

0: Ja, dat is mooi daarin van Dylan Scott en Nobody. Nobody is going to love you like I do. En dan is daar Afrikaanse muziek geweest van Nicholas Lou, gesing saam met Shine for Maya Yee. Onthou, hier by 6:30 vanmorgen is daar een herhaling van die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperaturen. En dan is ons eerste nieuwsbulletin van die dag om 7:00 vanmorgen. Die oorlosie hier by Bosveld Stereo is by 6:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Dit is een bykie later vanmorgen gaan ons luister na Afrikaanse muziek van Pieter Richmiller, die titel van die liedjie Fynbos. Dan is daar die baie bekende Blondie, Demarie se 19, maar kom ons begin met hierdie ene. Last night, ja, baie dinge kon gebeur het last night, nee. Hier is Baccarat.

0: Thursday, die muziek van Lucy's World, My Happy Moment, en voor het Afrikaanse muziek van François Jacobs. Die odyssee is by 16 minuten oor 7 hier by Bosveld Stereo, en hierdie tyd sein word aan jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Marilaan 6 in Brits. Skakel hulle by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Ons gaan muziek luister nou hier by Bosveld Stereo by die Saterdagmorgen na Mixed Emotions. Daar is die baie mooi en bekende long-legged woman dressed in black, onthou jy dit, van Mango Ujiri en Afrikaanse muziek van Rikke Snell daarna. Side by Side is die titel van hierdie een van Mixed Emotions.

Toen zei Arend, voelt zij vrij. En zweert zij toen die ruimtes in om haar vrede te gaan krijgen. Sinds zij zaterdagavond in de spolman, en wij dansen, ik

0: Henry Alland, 100 mijl per uur en een nieuwe inskrywing in posisie nummer 20. Selfde situasie vir Demi Lee Moore, saam met Jacobus, ook een splinternieuwe inskrywing getiteld Probeer.
1: Nummer 19.

0: die Hart van Goud, Bosveld Stereo. Dis weer lente afslag naweke by Lots of Pad Centurion, Lindwood en Boksburg Tuincentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pad sy jaarlikse afslag naweek met fantastiese spesiale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lente naweek 5 en 6 September by Lots of Pad Centurion, Lindwood en Boksburg Tuincentrums. Moet dit nie misloop nie.
1: Hier is wel een zwaard in een lied van die langbaard. Goeiemiddag, jy luister na Bosveld.

0: En so kom ons in die einde van die eerste uur met Tony Orlando en Donis en Knock 3 times, Wakefield. Ja, daar is een paar mense wat weet, kom ek lach. Think of You, dit was die ene gewees, daar en dan Shania Twain, Forever and For Always. En so gaan ek en jy ook die uur begin afsluit met Sonic and I Feel So Good. Nou ja, die volgende uur, wacht op reeds, en een baie bekende stem, van een baie bekende sanger, hy was destijds ook deel van een groot groep gewees, en ten heel reële ook gereeld nog hier by Boswell Stereo. So die volgende uur, dan begin ek en jy al klaar weer, met die beste van die bestes, en die skatkestreffers word net al meer. Dis al recht vir die, van die morgse wedstrijd wat voorlee. Ek hoop so, die kort breek, dan sit ek en jy in die volgende uur.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Davy, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgever?
3: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite van my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is een gemagtigde FTV.
5: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen prijse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buiten Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou een plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wacht plaas vars groente en vruchte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Goed, dit is recht vir die volgende uur, dit is 2 uur, en ek kan jy begin om met een baie bekende ene. Hierdie is Chris Norman en Follow Me. Net bekend is.

En ek begin hierdie uur met een van my gunstelinge. Ek moet sê, Chris Norman het die man Magma sing. Destijds deel van die groep Smokey gewees. Follow me. Nadine Blom binnenkort en kom saam. Ek weet nie want ons gaan nie. Ons gaan nergens heen op hierdie stadium nie. Dit weet ek. Ons gaan deur die uur draf met al die beste muziek wat jy kan kry. My Wood met Rio. Maar eers een glaskas. As ek weet hoe.

Dit was Bibi en Fat Man met Paprien. Ja nee, kijk, as het Paprien, dan moet ons skep en die saus ook reg hê. Ons het binnenkort die bekende groep Steps, een van hulle tweede CD's wat hulle verkend gestel het, as ek nie mis het nie, is Scared of the Dark. Baie mooi sitting, Tiniel. Vreemde titel, maar is een baie lekker sitting om te luister. En dan hierdie man, ja, hy het ook net so baie treffers op sy kerfstok. Ook een geliefde persoon, Tiniel, met van baie van die treffers wat jy terugvat in tyd, en soos die een. Richard Marx, hey, take this out.

Dis los twee groot name in die Afrikaanse musiekbedryf, né? Die diva van Afrikaanse musiek, Junita Du Plessis, en ons legendariese Teunisse Jordaan, stem nie stilte. Stem is al stil op plaaslike bodem, maar definitief hoor ons hom nog steeds op

Dis nou Lien met Oejete, baby. Net voordat ek en jou geluister aan Lara Fabian en I Will Love Again. Donna Summer was een lekker dervetries in die gewees. I don't want to get hurt. Dans lekker. Ons gaan die uur weer binnenkort afsluit en Marula Boom wat ons nader soen toe is met jou bykie van een booze cruise. En dan dink ook vir Arno Jordaan en die eerste keer. Maar eerst die man. Hy en Kalim Nou was baie goed saam gewees. Hierdie ene is een van sy treffers van wat ek natuurlijk baie van hou. Jason Donovan, Too Many Broken Hearts. Welkom, jy is een geskakel by Bosveld, 107.5 FM. My naam Gilbert Bos, ek neem geselskap tot soos kyns voor 5.

Die groep vier werke daar met This Time en voor dit klanke gehad van Dewald Wasserval, is altyd jong bly. Sal dit nie lekker wees nie. Die telling nou daar in Soweto is

Die klanke daar van Modern Talking's Brother Louis. Net voor dit, Henriette se dinge. En dan het ons ook geluister na Bo Anderson en Bernie Paul met Suspicious Minds. Het is ook altijd lekker om te sien, jy geniet die muziek saam met my. En onthou, jy is ook welkom om te laat weet en saam te gesels hier op die WhatsApp-lijn by 064-115-2281. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek gaan ons weer terug na die jaar 90s met die klanke van Opus se Life is Life.

Haar naam is Shakira Peach en daai een was Disco. Voor het Nicholas Lowe, I'm Coming Home. Een van sy Engelse snitte en een baie mooi ene, bekoop toe. Die piesangskille is volgende, saam met hierdie snit, Diepsee Duiker 17, net daarna Anna Kendrick en Cups.

Monarch build it up en voor het Anna Kendrick Cups. Het is een beetje klankbaan muziek geweest, nee? Natuurlijk het die rolprint Pitch Perfect, die oorspronkelijke ene, die eerste ene in die reeks. En ja, vreemd genoeg nie een van die meer bekende snitte wat destijds in daarin opgeneem is, nee? Maar het het voor hetzelf een plek in populaire cultuur opgekerf en daar het hier het nou baie, baie goed gedoen. Voor het die piesangskille en diepsee duiker 17, 25 voor 10 hierby die hart van goud. Giselle is volgende met die laaste keer. Wel, dit is nie die laaste keer. Daar is nog heel wat muziek wat voorlees.

Werk in een lekker 80s gevoel hier so by Bosveld vanaand. Dit was Bananarama. Shy Boy, Don't It Make You Feel Good. Voor het Moonray en Comanchero. 10:10, die late aand beweeg aan en ek het vir jou Sondagskraalse brandweerwag en dan een van Susanna Hoffs se treffers na sy haar solo loopbaan begin het, toe sy weg is by The Bangles. Die brein werk starig vanaand. Susanna Hoffs, My Side of the Bed, is die ene waarmee ons hierdie uur gaan klaarmaak.

Glow Macari, Monday morning, voor het Dewel Dippenaar, so Saterdag. Ons bly by die weekstaat daar so, ne? 20 voor 11, Henko de Tooi volgende met mooie cherries.

0: hoendertjie, is dit dan nie slime nie, bro.
1: 70's klanke by Bosveld Studio 107.5.

Wel, ek dink daar is net een manier om haar te beskryf, en dit is tydloos. Cher met Dark Lady, Neil Somers en Adam Tas se Vleisvreters en Fantastiek, My Mama Told Me. En dit alles bring ons uit by 13 minute oor 11, Hebreard van Goud. Ek gaan aangaan met Tommy Rowe. Hier is Jam Up and Jelly Tight.

Claire Johnson wat volwaardig as kon volstaan daar as die voorstem, die stem eerder moet ek sê, van Mango Groove met Home Talk voor het Leroy Heen is, Vier in my vlam en Seven Forget Who We Are. Drie in een rij, net die Sobriaan van Goud. En ek moet jou sê, die vingers is vinnig hoor. Toen hy TV gauw is, klingel speel net, toe begin hier die boodskap hier inkom. Nou sit ek met een lang lysie so, het ons nou moet mooi deurwerk en seker maak dat allemaal sy inskrywings getel word en by die regte mense uitkom. Maar nee, duidelik, luisteraar van Bosveld is wakker die tyd van die aand nog. Ek het weer Joey Tempus volgende Play School Home, net daarna Rihanna Nell en Weyer.

Journeyman en Frankenstein. En Mike Bedford met daai tema lied uit Caravans. Pragtig. Nou tyd vir ons late antwoorddenking.

Paradiso, Circle of Friends, voor het Evanescence, My Immortal, en die gij Korsten, snit, jy is myne, het vir ons die drie in rij afgeskop. Ons sit nou by 25 voor 1, dit beteken, daar is nog net so 10 of 11 minute oor, voordat ek jou gaan groet volgend. Ons kan daarom nog so paar snitte inpas, en John is al klaar reg hier so om oor te neem, jou geselskap te hou tot 5 uur. Wat van Engelbert Humperdinck, hierdie gaan wees release mee, ek het ook Gerardus Kien net daarna, A Time in a Moment.

Uncle Cracker Drifts Away. Heerlik, nê? Koos Kombuis, Bicycle Sonder Slot en Kenny Rogers, Love or Something Like It. Ja, ons eerste uur is amper op die rug, maar hier's nog mooi klanke voor ons daarby uitkom. Ons het onder andere nog vir Celine Dion en R. Kelly wat opkom. Ons het vir John Edmond. En ons gaan nou luister na klanke die 80s uit van Gerard Joling, My Heart Needs Nothing More. Daarna plaaslike klanke van Marie Bosman se Enkel Vlug.

alles verstaan. Ek het dan gestaan op baie strand en lange baan. Gebel waar die landlijn jonge roepie, nieuwe jaar survey.